0: kan nie op probeer nie.
1: Toer meubels te koop oor die so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

0: cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got
1: luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokradio.

nacht tot ziens zing en een nieuwe dag voor jou bring. Mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strootroom. Mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel. Mag jy jubel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Mr. Breeze.
1: Klein slukkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

Davis Cook hier op Bok Radio Bok TV met Light Her Cigarette vandag in die vierde plek op die country top 10. Nou raak het lekker, nee? Dit is nou nummer 3. Was verlede week nummer 2 gewees, is Azealia Blooms van Muscadine Bloodline. Dit is hulle vijfde week op die top 10. Nou wat van Muscadine Bloodline so interessant maak, is dat die twee ouwens, Charlie Manchester en Gary Stanton, twee ouwens is wat van Alabama afkom, en hulle het mekaar eers ontmoet, toe hulle albei musiek professioneel begin doen het, en toe besluit hulle gaan maak een duo. In 2015 is hulle gevorm, en een mens het aanhoudend gesê, hoe goed hulle harmonie saam klink. Toe besluit hulle wel, ek gaan nie nou mee op my eie sing nie, ek gaan nou saam met hierdie ouwe band begin, and they started a band, baby. Muscadine, het ek al vir jou gesê, is een drijfsoort, wat ooral in die Amerikaanse syde groei, terwyl Bloodline na hulle suidelike erfenis verwys, en dis waar die naam Muscadine Bloodline vandaan kom. Hulle het hulle groot Grand Ole Opry debut gemaak in 2018, en hulle het 'n staande ovasie gekry. So vandag is hulle in die derde plek met Azealia Blooms. Nommer 3.

0: Ivan Roo met Anders, Bok Radio, 22 minuten na 2. Dankie voor die inject. Penny's vraag vannacht. The last completed men's FIFA World Cup was hosted by which country? And which year? By dankie voor die inloer en die incheck. Jaku van Parijs checking in. Wat sê in November to December 2022. Dankie voor die muziek, mooi blij, dankie voor die luister. Jaku, warm blij, goed voor allemaal. Middag Heinrich, lekker koud, nee? Ja, dit is bitter koud vandag. Check net in. Is dit ook Argentinië? Ek weet nie, ons is nou by Penny hoor. Bly warm hoor, is bitter koud vandag. Lorette, jy het ingeleur. Week 4 van die feestelike griep, ek hoor jou. Is nou week 5 in my huishouding. En dankie vir die luister. Ek waardeer dit oprecht. Bly warm, bly veilig. Lorette van Somerset West. Mooie dag vir jou. Ons het Qatar van Sharon. Dankie vir jou Sharon vir die inloer. Jy soek inloer, maar ek nou jou naam nie, is nie hier nie. Maar dat jy weet wie jy is. Kort en krachtige incheck hier op 074-2989. Penelope, what's the answer?
1: The last completed men's FIFA World Cup was hosted by Qatar in 2022. If you are thinking about the most recent tournament overall, the last FIFA Women's World Cup was jointly hosted by Australia and New Zealand in 2023. Well, there you have it. Let's go, Shakira. I mean, Bafana Bafana.
0: Yes.
1: Ha, let's go, baby.

dankbaar naar je liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nam.

Pues Joe Esposito, mi lady, lady, lady. Tina Drees bij Wolk Radio. Hartelijk goedemiddag. Ik hoop het gaan baie, baie goed met jou op die donderdag. Koud vannacht. Ik hoop het is knus en warm.

Openzera, deel van jou gemeenskap, Bok Radio. Uitlok word trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: Is right, Dylan van Goldsco Bier. Net hier voor Kronie. Hier op die GFM, laat die som die ons uitklok neergebring door NMI te Jouta. En ek besef nou, want dis nie net na weke wat gemaakt is vir koue bier en warm goals nie, is donderaande ook.
1: Vooral as het Bafana Bafana is wat speel in die wereldbeker.
2: Hey, Bokker Bafana Bafana, dis een wereldbeker opening soort ceremonie, die grootste sport in die wereld.
0: Ek sien hoe as Bafana vanavond moet wen.
1: Yes, ek denk die land is chaos.
0: Morgen gaan mense nul op een contract wees.
2: Ek het humble pie, onmiddellik. ek moet wakker word met jammer.
1: Ons moet iets doen as ons wen vanavond.
0: Ek denk al in elk geval mense wees wat morgen gaan somer opstaan. Mm-hmm. Ek denk het, as daar wen nog betrokken ook gaan wees,
1: yes.
0: Dan ek denk nie of veel kwantum op die pad wees voor het, net om dit eerlijk te wees.
1: Verkeer gaan makkelijk loop.
0: Kijk maar vir nou.
1: Al awesome?
0: In die beste moontlike manier.
1: Ja. Nee, ek verstaan wat jy bedoel. Is okay, ons is met jou. Ons is met jou weer.
0: Luister ons liekie, wat sy instrument is flip, man. En wat sy instrument kan jy die meeste seer maak?
3: Hey, julle, Stefan, so wat van die Blue Man Band's PVC drompipe?
0: Hou daarvan.
1: Ek hou daarvan. Ek het ook percussion in my kop.
3: Skiet om in die oog.
1: Yes, dit het vinnige eskalate.
0: Ons het so gepraat, ons geweet wat skiet jou in die oog nie. Maar ek denk, ons moet teruggaan nie, ons beweeg net vooruit toe.
1: Ek is te bang om terug te kyk.
0: Vooruit en versieningskommissie, ons gaan net vooruit toe. Ons gaan nie terug nie. Ek denk, as ons moet nie regte dromme gebruik nie, ons moet die PVC pipe.
1: Soos ek het oorspronkelijk het my kop gegaan, soos iets soos een bongo. Wat jy soos lek, maar die PVC-pijp klink net beter, en ek denk, Pierre gaan ons haat.
2: Ek wonder eindelijk of hy een PVC-klank, die pijpse klank kan namaak. Ek weet nie eindelijk hoe dit gaan moet doen. Hy gaan letterlijk een pijp moet gaan haal, en dit visies doen.
0: Want daar is sachte woorde voor.
4: Hi, Bokspan.
0: Hallo.
4: Sien jy dat het World Cup is, wat
0: nee.
4: Sy hond afskop?
0: Nee.
4: En Bafana is, wat die openingswedstrijd
1: speel. Nee, dankie.
4: So ek sê, die instrument moet een vuvuzela wees.
1: Nope. Nee, ek weier.
4: Die
1: nee.
4: Instrument gaan jou nie noodwendig seer maak nie, maar as jy hom gaan blaas in iemand se ore, gaan hy ergens beland waar die son nie skyn nie.
1: Waar?
2: Sy het punt.
0: Moving along swiftly.
5: Hi Bian, wat is die kans dat ons Chester's liedjie van laas vrijdag weer kan hoor?
0: Cheslin.
5: Ons het hom gemis.
0: Kijk, ek sal hom draai in werk. Okay.
1: Ek wil nou net sê, wanneer het ons liedjie wat Chester gedoen?
0: Tykie druk. Gevaarlikse instrumente, moet het doodelsak en concertina wees.
1: Hoekom?
0: Want as jy dit gaan speel, gaan iemand jou wil slaan. Maar hy maak een goeie punt.
6: Ek sal dink, een simbaal. Want as jy kan terugdink aan Leon Schuster, sy een film wat hy, ek dink was vir Jimmy Abbott of iemand, so met die simbale teen die oore geslaan, hy daar in die kruid. En een simbaal is ook maar nie eindelijk nodig in een band, nie, hy maak ook maar net so nou en dan een geluid. So ja, ek dink hy kan een simbaal wees. Yes.
2: Daar gaan ek recht terug na my kindertijd toe. Dis een baal cool een.
0: PVC pipe het is een bol. Ek denk ek hou daarvan.
7: Maandag, Bokradio. Ek denk Flipman kan daar ook een klavier wees. Vrolijk aan die begin en dan alle dieper note soos die aand langer word. Klavier is ook een van die instrumente wat hy ook kan doodval.
0: Feite.
1: Ook waar?
0: Feite.
1: Mm-hmm.
0: Ek het een vrees dat ek onder hoog gebouw gaan voorbijloop en hulle gaan bezig wees om een klavier dier een venster te probeer trek of iets en dan follow my.
1: Interessante vrees. Ja, ek sal graag met jou wil praat oor waar dit ontstaan het.
0: Die voorkus.
8: Middag Bokspan, ja, die instrument vir die week is die saag. Amere terug, kan jy onthou wat die televisiestasie het, die ouman daar gesit en die saag gespeel. So, ja, die saag.
2: Chainsaw Massacre,
0: ek weet nie, ek voel oor die saag nie.
1: Ek het gemengde emoties.
0: Het jy? Okay, man, ek dink, kom ons stop terwijl ons voor is.
1: Ja.
0: Okay, ons het die PVC pipe, met die symbool,
1: ja.
0: En een klavier.
1: Ek hou daarvan. Goeie combinatie, en Pierre gaan wonderreferie
0: ja,
1: daarmee.
0: Ja, dis word 'n klavierspeler in begrawe in hy voorkis.
9: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
10: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so kykie na jou paai, ek het niks niets aan my kant nie, ek het wel vroeger vir jou genoem van die motorfiets ongeluk by Durbanweg en Old Oak, ons het vir julle boodskap gekry dat daar die ongeluk opgeklaar is. Dan ook een ongeluk op die M3 noordwaarts net voor die N2, jou linkerbaan is versper, nooddienste is daar op die toneel, so jy kan vertragings verwag. Verder, as daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors. Dit gaan oor vertroue met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie. Help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
10: Uitklok verkeer. Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse. Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede en die Maai Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses en die Maai Toyota, familie vir altyd.
11: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Bostropols, Charlington and Vitdulcies. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon winter medicines. Visit lennon.co.za for more.

0: Es music fun. Well, Cherry, play that funky music. Jy is hier op jou beter alternatief. En hierdie is uitklok en jy gebring dier NMIT uit. Ons het jou sport aan die kom en ons bou op al hoe nader aan die groot wedstrijd. Ook die openingsceremonie.
1: Oeh, wat half acht begin,
0: hè? Is het half acht?
1: Ek het, dit is wat ons, die interwebs vir ons gesê het.
0: Ek weet van een paar makers wat nou kyk om Shakira te sien.
1: Hey.
2: Ons gaan name nu, wie gaan ons?
0: Same name na, hey, waka waka my nou.
2: Maar weet hulle wat is interessant, en voor en even Johanie inbring, nou. So FIFA sê nie specifiek hoeveel kost een openingsceremonie nie. En na het toernooi, dan sê hulle wel, wat is die totale koste om die toernooi te gedoen het? So in 2022 was Qatar natuurlijk geweest, en die toernooi was oor die $200 billion.
1: Asso.
2: In perspektief, dis 3.3 biljoen rand.
0: Ja,
2: so die David nou oor die eer gaan kyk, terwijl hier het nou kyk in al sy glorie, dink het vir die oomlik ook, wat kost dit?
0: Ek het nou hier so, baie interessant, voor ons nou vir Johan inbring, kaartjes vir die wedstrijd, vir die openingswedstrijd, was by Qatar, category 1, $618, category 2, $440, category 3, $302, en dan die nosebleeds, swakste sitplek, is $55. Hierdie jaar, openingwedstrijd, category 1, $2,735, $1,940, $1,120 en $560 vir die slegste sitplekke in die huis. So praat van slegste sitplekke in die huis, is tyd vir die...
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Daai man wat dan sit en verklaai my haar en Springbok die hand vir haar, my vriend.
4: Oké, okay, so, goeie hond, ek het nou vir jou al ongelooflike offer op die tafel.
0: So, make me an offer, I can't refuse.
4: Vir die eerste drie luisteraars wat wil deur hy Springbok dan kan jy van my vanavond die openingswedstrijd kyk in Springbok. Ja, dit vir $200.
2: Johan, skielik, denk ek myself, jy moest maar toch geraaid van Springbok af, want weet jy hoekom? Dan kon jy hier by Jeris kon sit uit vir R100 een pizza en een bier kry. En jy het een groot skerm.
4: Die slechte nuus is, as ek nou raai, gaan ek nog steeds nie voor die einde van die wedstrijd al wees nie. Dit is nogal een probleem.
2: Kijk, as Bevana wen, denk ek, in die tijd dat jy hier kom, gaan nie nog een partijtje in die gang wees, hoor.
4: Ja, en ek sal niks minder verwag nie, maar ja, kom ons, ek sal nou maar, nie so lang nie, het is nie dat ek vir myself gesien het nie, regtig, ek het nie gedink, ek gaan alleen in Springbok sit vanavond.
0: Is daar nie een watch party, iwers in die gang in Springbok nie, of kan jy dan iwers by een bar gaan sit, of?
4: Nou, is het soos een hangover en ek kom nie terug nie, ek moet, niemand weet waar ek is eindelijk.
2: Weet jy, wat sal jy een partijtje in Springbok kry?
4: Wie? Die Springbok bar?
2: Nee, ja. Daar waar die kwantums by mekaar kom.
4: Well, doof. Ja, ek hoor jou.
1: All over the base.
4: Ja. Right, ons sal maar kyk, kom ons sal morgen die stories vertel van wat ek al. Maar in elk geval, ons is nabij aan die begin van die FIFA Wereldbeker toernooi. Maar het pleise, ek het nie geweet nie, Zian, jy het vir my nogal iets interessant gesê, maar dit is eindelijk buitensporig. Kom ons wees nou net eerlijk. Ja. Dit is ons nou bietjie stupid.
0: Hulle het klaar afgeskryf as die Wereldbeker wat nie vir die ondersteuners is nie. Is maar nou net een showcase. En ons is so snaaks, ek kyk vroeger vandag een video van, ek dink of is die BBC of Sky Sports, een van die Britse mediahuise, en hulle doen een onderhoud met een ondersteuner van Skotland, en die ou staan daar met sy Skotland hemp aan, en hy sê, hy is 10 minuten terug, toe staan daar by een bar, en toe vraag, praat hulle nou, en hy hoor sy accent, en die ou vraag hom toe, oosie, hoekom is jy hier?
1: Nee, ek wonder.
0: Nee, die Amerikaners gee nie om nie, dus daar yeah. is van hulle wat wel doen, maar groot meerderheid weet nie, daar is een wereldbeker wat nou gaan afskop.
1: Dit maak het bietjie hartseer dat het daar gehou word.
2: Daar stel jy my woorde.
0: Mm-hmm.
2: Ek bedoel, dit is die grootste sportstoernooi in die wereld, en yes, as jou nasie wat het aanbied, dit nie eens waardeer nie, why are we even there?
0: Geld?
4: Ja.
1: Money, money, money.
4: Ja, dit is eigenlijk toch alles, wat, dit komt niet meer op dit. Dit is geld, dit is een money spinner. En ek sien uit om net, ek wil misschien veel mense sit van hom daar. Ek dink dit gaan baie weer.
0: Ja, hulle het gesê dit is basies uitverkoop in Mexico. Amerika en Canada's eerste wedstrijde is daar nog heel wat duisende kaartjes nog beskikbaar. En dit is maar, sier maar, dit is nie groot sokkernasie soos wat Mexico self is nie. So dit is maar, dit is een van die dinge.
1: Iets van interessantheid, wat dit het nou niks met die sokker te doen nie, is met die wereldbeker te doen, maar nie die sokker nie, is Mexico, Canada en Amerika hou elke in hulle eie openingsseremonie ook. So, Mexico is natuurlijk vanavond die groot een met Shakira en ek sien Tyler is daar, ons eie girl. Yes. En dan morgen...
0: Weet hulle dan van Mexico?
1: Sê weer?
0: Nee, dat is
1: waar. Dan Canada het ook een openingsseremonie morgen met Michael Bublé, Alanis Morissette, Alicia Cara.
0: Okay.
1: En dan het Amerika ook hulle eie een met Katy Perry en Future.
4: Ja, dit maak ook sin. Ek sê net Eugenie Bouchard ook bygesit het by Canada, maar met hulle openingsseremonie, maar in die geval is my dek. So, ja, vir die geleentheid sou ek glo hulle sou iets daarvan maak. Ek in Toronto, Canada, vir die eerste wedstrijd, is een groot, hè. So, nee, Monique, definitief, ek weet nie wat hulle begroting sou wees nie, maar as een geheel kyk jy na iets saam, en dan individueel ook.
0: FIFA verwacht dat hulle uit die wereldbeker omtrent 13 miljard dollar gaan maak.
1: Wow.
4: Yes. En hulle gaan zeker. Maar, dit is by een
2: wedstrijd kaartje. So by ander woorde, ek begin eindelijk hierdie ding te verstaan. So ons wen nie tennis om kaartjes te kan koop by die sokker. Mm-hmm. Ons vat aan FIFA se geld om vir ons kaartjes te gaan koop by die Formule 1. Mm-hmm. Ek bedoel, ons begin hierdie ding nou mooi by mekaar.
0: Dis een kapitalisme werk.
2: En die beginpunt van die hele roadtrip is in Springbok.
4: Ja, daar sê, okay, so alles maak toch sin.
0: Die man wil so graag met sport doen, asjeblief, kan ek.
4: Ons maak klaar, so Mexico, Suid-Afrika, 9 uur vanavond, morgenochtend 4 uur, het jy Suid-Korea tegen Tsjechiese Republiek, wat ook in ons groep is, so dit is van belang om te kyk, en dan hervat ons weer morgenochtend 9 uur, dit is die eerste 3 wedstrijde, so starte Anigo Broos en die Bafana Bafana groep, en geniet het, behalwe kan jy kyk, my offer staan, jy wil weer rein, jy kyk het van my in Springbok, jy gaan het nooit weer sê nie, dit kan jy dit.
0: Ok, dankie my vriend, jy moet een lekker aand hê, sterkte met die game, en hooplik as moor praat het, bevan 3 punte achter hulle nou.
4: Ja, en is ek terug by huis, bye.
0: Bye, mooi rui.
3: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek by Heroes Live. Vrydag 12 Junie maak Danny Smoke sy eerste verskyning ooit op Heroes Live se verhoog. Danny Smoke is een van die land se beste gitaarspelers en het 'n lang lys van treffers. Kom geniet sy ongelooflike stem en unieke klanke van hom en sy sussie Rachel op basgitaar. Saterdag 13 Junie vat Stanley Hill se Family Band jou op 'n musikale reis met 'n indrukwekkende Queen tribute show. 'N aand vol tydlose treffers en onvergeetlike ervarings. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Moenie wag tot op die laaste oomblik nie. Plekke is beperk. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Deel van jou gemeenskap.
9: Hey!
3: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Irene Louise van Wyk met Boertjie voor my deur. Ook natuurlik een van die kunstenaars, Bokbo 2026, daai lekker liedjie wat sy gesing het, Jan, asseblief, squeeze my. Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, die aanskof, saam met my Brent Doyendewet en Heinrich Gous natuurlik. Heinrich, een bykie vroeger het ons saam met Angus Opperman gesels, ons gesels gou vinnig, een bykie oor skole rugby, die uitslaa verlede naweek en natuurlik wedstryde hierdie naweek.
1: Ja Brent, kom ons los die uitslaan, he, want ek dink ons gaan een hele paar mense ongelukkig maak daar. Al wat ek kan sê is, Gim wat ongelooflik goeie wedstrijd gespeel het daar op hulle thuisveld, teen Paul Roos. Dit, baie mense het gevoel dat het is die top 2 skole eindiglik op die rankings. Maar ja, groot telling wat teen Paul Roos gegaan het, en ek is seker daarvan, dit is iets wat hulle baie goed omgekrap het, en hulle sal regtig in die volgende kwartaal terugkom, wanneer hulle hulle volgende, laaste 4 wedstrijde of so speel, en hulle sal definitief wel reg maak.
0: Ja.
1: Stellenberg self, soos Angus genoem het, wat vir Bishops 59-5 geslat het, dit is ook een groot telling. So dit is goed om te sien, dat Stellenberg hulle vorm hou, en baie goed doen. Daar was ook een hele paar ander wedstrijde wat ek kan noem. Ek was by Swartland teen Tygerberg betrokken gewees en verbasend Swartland wat vir Tygerberg omtrent verniel 52-5 en dit was ook een groot telling teen die span van Tygerberg en dit was heel teen verwachtinge gewees eindelijk.
0: Ja, wedstrijde hierdie naweek?
1: Sover ek weet, het ek net die eniekie wat ek van weet, het is Boland Landbou teen Stellenberg, dit kan self een lekker ene wees.
0: Baie grote.
1: Ja, dit is een baie, baie grote. Boland Landbou wat so bykie sikkel hierdie jaar, maar ja, moet hulle nooit afskryf vir die boerseens, hulle daag altyd op wanneer dit belangrik is.
0: Daar sy, Bok Radio, Bok TV, bykie later sluit ons af met WP Klap Rugby Super A Liga. Hier is André het met Afrikaans, het nie brieke nie. Die

0: Dans die vlamme dood. Dit is Jay net hier op Bok Radio, Bok TV. So 13 minute oor 8, die tweede uur. Jy kuier saam met my Brent op hierdie donderdag, amper naweek, donderdag die 11de Junie 2026. En ek weet, ek sien op die sosiale platforms, vooral op Facebook, baie mense is vasgepen voor hulle televisie skerms. Groot, groot aand vanavond, bevanne natuurlijk teen Mexico, die openings FIFA Wereldbeker Soccer. Nou ja, toe, hier kom jou tweede speeliekie, en die heel eerste uur het ons alreeds een rugby speeliekie gespeel, en Vicky was daar die wenner gewees, een lekker bottel wijn. Hier kom hy nou, ek speel een gedeelte, en dan soek ek die naam van die rolprent. Hier is die gedeelte vanavond.
1: Nee, waar was jy? Wat het gebeur my?
2: Ek het daar in die berge gekry en ek wou probeer help en sy het weggehardloop.
1: O, dankie Ben. Het is besig om donker te raak en ons is bekommerd door haar.
0: 074-2009-89 Laat weet vir my die naam van die rolprent. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek. Hier is Richard Marx at the beginning.

Cherie met Heart, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ach, 6 minute voor de afskop. En hier in die verte kan ek sien, die man is in die tunnel en hier loop hulle nou op tans. Op die hoofveld, Mexico, FIFA Wereldbeker Soccer 2026. Die landsliedere gaan nou gesing word. Ach, hoendervleis, dit is groot, mense. Nou ja, toe, jy keer lekker saam met my, Droomsen, Droomsen, Mosselbaai is nog op pad.

Amor met voluit lewe Bok Radio Bok TV en dit was Tyler wat nou so pas ons mooie landslied gesing het. Ag, dit was nou so mooi geweest. Droom en droom op pad met Mossel Baai.

Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Afrika. Daar is besluiten bij die kruispad. Neem hier al jouw wapens, hier in die oorlog zal ik jou dragen. Daar is geheime in die legka. Daar is besluiten bij die kruispad. Die wolven van die skaap.

0: Eiselaar.
1: Teens Jordaan met skaakspel en dit is Suid-Afrika wat amper het doel aangeteken het. Ach, nog lekker musiek op pad, net vir jou Pat Shaw Boys met New York City Boy.

Janie Bay en Early B, wat lekker daar ruim klets die heel al. En tans FIFA Wereldbeker Sokker, na 20 minute later Mexico 1, Suid-Afrika, met geen doele nie. So ja nie, die ouens is nog in die wedstrijd.

kakels gooi voor mij lekker dop. De duif of een volum chop. Het dubbel zal ons lekker loop. Maar die Engelse zei verkoop ik weer. Kan ons maar een kleinkie drink. Jou jakkie meister is klagske. Whisky, tequila en brandewijn koop. Je klinkt soos Dion Groot.

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jack of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, loop ek vast beslis, een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend. Of selfs een baby, ek gaan jou mis.